0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus

0: Boeren.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind en het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Door al nieuws met het NOS Journaal.
3: Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
4: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
3: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal in Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
5: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
3: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We staan een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude-dorp 13 kilometer. De vertraging is 20 minuten. A20, hoek van Holland richting Gouda tussen Knopen Terbrechtseplein en Moordrecht 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: CommunityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De nieuwe wethouders van de gemeente Oostgeest zijn gisteren bekendgemaakt. Alfred Bus zet zijn werk voort als wethouder voor D66. Melanie van Driel verruilt haar rol van fractievoorzitter voor die van wethouder voor Pro. En Jan Nieuwenhuis keert na 4 jaar afwezigheid terug als wethouder voor het CDA. Bus neemt de portefeuille ruimte en economie.

0: economie, inclusief centrumvisie Langevoort op zich. Van Driel krijgt de portefeuille sociaal domein, duurzaamheid, inclusief het zwembad. En Nieuwenhuis zal zich de aankomende 4 jaar bezighouden met financiën en jeugdzorg, inclusief de nieuwbouw of vernieuwbouw van scholen. Het Nederlands kampioenschap kamelenrace keert terug naar Leiden. Op zaterdag 24 oktober gaan de ballen weer rollen tijdens het nationale kampioenschap. Op de steenschuur strijden teams, individuele deelnemers en kinderen uit heel Nederland om de titel Nederlands kampioen kamelenrace 2026. Voor veel mensen is de kamelenrace een bekend spel van de kermis. Deelnemers laten daarbij een kameel vooruitgaan door balletjes in een gat te rollen. Na een eerste editie keert het kampioenschap dit jaar terug naar Leiden. Bibliotheek Oestgeest zoekt kunstenaars die hun werk willen exposeren in de bibliotheek. Het gaat om kunstenaars uit de regio die hun werk willen laten zien. Elke 3 maanden krijgt nieuw talent de kans om de schilderijenwand en vitrines te vullen met schilderijen, foto's en handwerk. De expositieruimte bevindt zich in de leeshoek van de bibliotheek en biedt plaats aan 10 tot 20 werken. Kunstenaars die hun werk willen laten zien kunnen zich aanmelden via expositieoestgeest@bibliotheekbollestreek.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade 14 kilometer file. 3 kwartier is de vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A44. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. Op de N445 Leiden-Nieuwe Wetering. Bij Nieuwe Wetering 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
4: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
5: ja.
3: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
6: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
3: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer. De vertraging is 3 kwartier door de werkzaamheden op de A44 tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Is de weg dicht tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en de Meer en 13 kilometer langzaam rijden door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. 5 minuten vertraging op de N11 Leiden-Bodegraven bij de A12. En op de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De nieuwe wethouders van de gemeente Oostgeest zijn gisteren bekendgemaakt. Alfred Bus zet zijn werk voort als wethouder voor D66. Melanie van Driel verruilt haar rol van fractievoorzitter voor die van wethouder voor Pro. En Jan Nieuwenhuis keert na 4 jaar afwezigheid terug als wethouder voor het CDA. Bus neemt de portefeuille ruimte en economie, inclusief centrumvisie, langer voort op zich. Van Driel krijgt de portefeuille sociaal domein, duurzaamheid, inclusief het zwembad. En Nieuwenhuis zal zich de aankomende 4 jaar bezighouden met financiën en jeugdzorg, inclusief de nieuwbouw of vernieuwbouw van scholen. Het Nederlands kampioenschap kamelenrace keert

0: Terug naar Leiden. Op zaterdag 24 oktober gaan de ballen weer rollen tijdens het nationale kampioenschap. Op de steenschuur strijden teams, individuele deelnemers en kinderen uit heel Nederland om de titel Nederlands kampioen kamelenrace 2026. Voor veel mensen is de kamelenrace een bekend spel van de kermis. Deelnemers laten daarbij een kameel vooruit gaan door balletjes in een gat te rollen. Na een eerste editie keert het kampioenschap dit jaar terug naar Leiden. Bibliotheek Oestgeest zoekt kunstenaars die hun werk willen exposeren in de bibliotheek. Het gaat om kunstenaars uit de regio die hun werk willen laten zien. Elke 3 maanden krijgt nieuw talent de kans om de schilderijenwand en vitrines te vullen met schilderijen, foto's en handwerk. De expositieruimte bevindt zich in de leeshoek van de bibliotheek en biedt plaats aan 10 tot 20 werken. Kunstenaars die hun werk willen laten zien kunnen zich aanmelden via expositieoestgeest@bibliotheekbollestreek.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 25 kilometer stilstaand verkeer door de werkzaamheden op de A44. A12 Den Haag richting Utrecht een half uur vertraging tussen Zevenhuizen en Woerden in 18 kilometer file. De weg is weer vrij. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 5 kilometer stilstaan. Door die file op de A12, op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom bij de A4 3 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de N207 2 kilometer file. N209 Rotterdam-Hazerswoude 2 kilometer file bij de N11. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Unity now.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
3: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
2: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
4: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
2: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht een kwartier vertraging nog tussen Zevenhuizen en Reewijk. Richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld een kwartier vertraging 2 kilometer file. Aansluitend op de A12 op de A20 vanuit Hoek van Holland tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Gouwen 10 kilometer file. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag tussen Wateringen Noord en de A4 4 kilometer stilstaand verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De nieuwe wethouders van de gemeente Oostgeest zijn gisteren bekendgemaakt. Alfred Bus zet zijn werk voort als wethouder voor D66. Melanie van Driel verruilt haar rol van fractievoorzitter voor die van wethouder voor Pro. En Jan Nieuwenhuis keert na 4 jaar afwezigheid terug als wethouder voor het CDA. Bus neemt de portefeuille ruimte en economie, inclusief centrumvisie, lange voort op zich. Van Driel krijgt de portefeuille sociaal domein, duurzaamheid, inclusief het zwembad. En Nieuwenhuis zal zich de aankomende 4 jaar bezighouden met financiën en jeugdzorg, inclusief de nieuwbouw of vernieuwbouw van scholen. Het Nederlands kampioenschap kamelenrace keert terug naar Leiden. Op zaterdag 24 oktober gaan de ballen weer rollen tijdens het nationale kampioenschap. Op de steenschuur strijden teams, individuele deelnemers en kinderen uit heel Nederland om de titel Nederlands kampioen kamelenrace 2026. Voor veel mensen is de kamelenrace een bekend spel van de kermis. Deelnemers laten daarbij een kameel vooruitgaan door balletjes in een gat te rollen. Na een eerste editie keert het kampioenschap dit jaar terug naar Leiden. Bibliotheek Oostgeest zoekt kunstenaars die hun werk willen exposeren in de bibliotheek. Het gaat om kunstenaars uit de regio die hun werk willen laten zien. Elke 3 maanden krijgt nieuw talent de kans om de schilderijenwand en vitrines te vullen met schilderijen, foto's en handwerk. De expositieruimte bevindt zich in de leeshoek van de bibliotheek en biedt plaats aan 10 tot 20 werken. Kunstenaars die hun werk willen laten zien kunnen zich aanmelden via expositieoestgeest@bibliotheekbollestreek.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam een uur vertraging tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep in 25 kilometer file door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. N208 Sassenheim-Haarlem bij de aansluiting met de N207 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knooppunt Ieperburg en Nieuw-Vennep 28 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging is een half uur. Op de A12 Den Haag-Utrecht 5 minuten vertraging bij Reewijk. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 10 minuten vertraging 5 kilometer file. En 209 Rotterdam-Hazerswoude tussen afrit Boskoop en Hazerswoude dorp 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Welkom, het is dinsdag 23 juni. Ik ben Rudo en Mart hoor je straks na René Schuurmans. Yeah.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Mart en Feest in de Tent en Jordan René Schuurmans. En kom op en zing met me mee in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. En je luistert naar een nieuwe aflevering van Rudo, waarbij we zo meteen nog even terugblikken op het weekend. De wielerronde vond plaats in Zoeterwoude. Wij waren erbij. De beelden kun je nu zien op onze nieuwssite. Dat is centraalplus.nl. En we moeten het natuurlijk ook nog even hebben over het dorpsfeest in Zoeterwoude. Gisteren was opbouwdag 2 daar. Komende donderdag dan begint het met de bingo. En komend weekend dan gaat het helemaal los met onder andere DJ Jean in de tent. Nou, in ieder geval daarover meer ook in deze aflevering van de koffieshow. Met zometeen om 9:30 ook het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En lekkere tracks. Rob Zorn bijvoorbeeld, ook Danny Vroger en Mickey van Wijk komt eraan. En de singletrack van deze week. En die is deze week voor Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist.
1: Rio!

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.

0: Samantha Steenwijk, je weet niet wat je mist. Deze week de belangrijkste plaat. Het is de Unity NL single track. Straks samen we wel te dansen met de duivel. Maar eerst gaan we terug naar afgelopen weekend. Afgelopen weekend vond namelijk de wielerronde plaats. In Zoeterwoude met het college helemaal in stijl in 19e eeuwse klederdracht. Lekker warm was dat ook. De beelden vind je nu op onze website centraalplus.nl. En we spraken natuurlijk ook over die wielerronde met bezoekers en de organisatie.
1: Vandaag is de jaarlijkse wielerdag in Zoeterwoude. En dat is eigenlijk een vol programma. Met 's morgens twee KNVU-wedstrijden. Die hebben we dus al gehad. En nu is de burgerronde bezig, waar alleen zeg maar niet licentiehoudende renners uit de regio in mee mogen doen. En we hadden net ook een ludieke brommer-oldtimer-ronde, dat heb je denk ik gezien. We sluiten straks nog af met een estafette, 750 meter estafette, wat een kwinkslag is naar het 750-jarig bestaan van de gemeente Zoeterwoude.
2: Ben je tevreden over het aantal aanmeldingen per ronde?
1: Het kan altijd beter, eerlijk gezegd. Zeker bij de KNVU-wedstrijden vind ik het persoonlijk wel. Ik had eigenlijk 60 renners aan de start willen hebben in plaats van 30. Wielrennerij staat een beetje onder druk. Minder wedstrijden, minder renners. Dus daar hopen we volgend jaar wel meer renners ook te bereiken en te krijgen.
2: We hebben het gehad over die estafette. Hoe gaat die eruit zien?
1: Ja, het is een beetje een ludiek spektakel moet het worden. Ik weet bijvoorbeeld dat de burgemeester en de drie nieuwe wethouders meedoen. Verkleed in Romeinse kleding. En ja, mensen gebruiken een driewieler of eigenlijk alles wat alles wat wielen heeft mag meedoen, zeg maar.
2: Hoe is de sfeer hier zo vandaag?
1: Ja, ik vind het heel erg gezellig en gemoedelijk. Veel mensen, net ook bij de dikke bandenraces, waar heel veel kindertjes waren. En dus heel veel ouders en opa's en oma's. En het is gewoon een hele fijne dag. Het weer zit heel erg mee. Dus perfect.
3: Unity NL. Je zingt ze mee.

0: Jeroen van der Boom en Luchtballon. Je hoorde hem hier bij Unity NL in de koffieshow waar het 9:30 is. Tijd nu voor het nieuws uit de Leidse regio van Wassenaar. En daarna hoor je John West, Eentje voor ik ga. En ook Corrie Konings en John de Bever. Jouw stem, jouw lach, jouw blik zo meteen hier.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Aalpers. De nieuwe wethouders van de gemeente Oostgeest zijn gisteren bekendgemaakt. Alfred Bus zet zijn werk voort als wethouder voor D66. Melanie van Driel verruilt haar rol van fractievoorzitter voor die van wethouder voor Pro. En Jan Nieuwenhuis keert na 4 jaar afwezigheid terug als wethouder voor het CDA. Bus neemt de portefeuille ruimte en economie, inclusief centrumvisie, lange voort op zich. Van Driel krijgt de portefeuille sociaal domein, duurzaamheid, inclusief het zwembad. En Nieuwenhuis zal zich de aankomende 4 jaar bezighouden met financiën en jeugdzorg, inclusief de nieuwbouw of vernieuwbouw van scholen. Het Nederlands kampioenschap kamelenrace keert terug naar Leiden. Op zaterdag 24 oktober gaan de ballen weer rollen tijdens het nationale kampioenschap. Op de steenschuur strijden teams, individuele deelnemers en kinderen uit heel Nederland om de titel Nederlands kampioen kamelenrace 2026. Voor veel mensen is de kamelenrace een bekend spel van de kermis. Deelnemers laten daarbij een kameel vooruitgaan door balletjes in een gat te rollen. Na een eerste editie keert het kampioenschap dit jaar terug

0: naar Leiden. Bibliotheek Oestgeest zoekt kunstenaars die hun werk willen exposeren in de bibliotheek. Het gaat om kunstenaars uit de regio die hun werk willen laten zien. Elke 3 maanden krijgt nieuw talent de kans om de schilderijenwand en vitrines te vullen met schilderijen, foto's en handwerk. De expositieruimte bevindt zich in de leeshoek van de bibliotheek en biedt plaats aan 10 tot 20 werken. Kunstenaars die hun werk willen laten zien kunnen zich aanmelden via expositieoestgeest@bibliotheekbollestreek.nl. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Het is vandaag zonnig en droog. De wind is zwak, kracht 2 en komt uit het oosten. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 10 kilometer file tussen Knopend Ieperburg en Knopend Hofvliet. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelof Arendsveen nog eens 10 kilometer langzaam rijdend verkeer erbij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Corrie Konings en John de Bever in de koffieshow voor deze dinsdag 23 juni is het. Ja, wie zijn er eigenlijk jarig vandaag? Neem het even met je door. Michelle Jenneke is jarig, Australisch hordeloopster, 33. Verder Jolanda Verstraeten, Nederlands atleet op de 3000 meter, 43 geworden. Singer-songwriter Jason Mraz is ook jarig, 49. Joost Spijkers, Nederlands acteur, 49. En Patrick Vieira is ook jarig. De Franse voetballer, 50 is hij geworden. Het is ook de verjaardag van Caroline de Bourbon de Parma. Is het jongste kind van Irene van Liepen-Biesterveld en Carlos Hugo van Bourbon Parma. 52 geworden. En het is ook de verjaardag van Zinedine Zidane. Franse voetballer, vandaag 54 geworden. Nieuwslezer Suzanne Bosman, ook jarig. Presentatrice is ook 61 geworden. En Berend Boudewijn is een Nederlands acteur en regisseur. Die viert vandaag zijn 90ste verjaardag. Daarmee hebben we alle jarigen gehad voor deze 23ste juni. Misschien ben je zelf ook jarig. Van harte gefeliciteerd. Dit is de koffieshow van Unity NL met Griekse muziek. Griekse nacht. Het is Jeroen van Zelst en zometeen Patricia.

Je werkdag is in volle gang met Unity NL aan Jeroen van Zelst op deze hele hete dinsdag, Griekse nacht. Ja, en hoe heet wordt die dinsdag dan? Nou, neem ik eventjes met je door. Het is overwegend zonnig bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Later draait hij naar het oostelijke en het wordt ongeveer 29 graden. Aan zee bij Wassenaar kan het wel iets koeler worden door de wind van zee. Morgen en donderdag veel zon. Morgen wordt het 31 graden en donderdag nog warmer, een graad of 32.

0: Patricia en terug bij af in de koffieshow van Unity NL. Komend weekend het dorpsfeest in Zoeterwoude. En wij zijn er ook bij met Unity NL, met Unity NL on Tour. Komende zondagmiddag vanaf 4:30, onder andere met Rutger van Barneveld en Marlane daar op het podium. Maar ja, voordat dat allemaal kan plaatsvinden, moet het wel opgebouwd worden. En de organisator Mathieu Paardenkoper, die maakt elke dag een filmpje voor de Facebookpagina van Dorpsfeest Zoeterwoude. En daar maak ik dankbaar gebruik van, want hij heeft gisteravond ook weer een update gegeven over hoe die opbouw gaat.
1: Het is maandagavond en nou ja, zoals jullie kunnen zien, de tent staat. Vanmorgen om 7:00 zijn ze begonnen. En we hebben weer dezelfde mooie tenten die we vorig jaar ook hadden. Waarbij we weer een mooi feest kunnen gaan organiseren. Lekker buiten terras. Als het warm is, en dan gaat het worden, dan gooien we de hele zijkant gooien we open. Aan de andere kant gooien we de tent open. En dan kan het lekker doorluchten. We hebben ook een nieuw tentje. Daar komt de sluspuppies. Kan je daar gaan krijgen. Links ervan. Daar komt de buitenbar. En aan de rechterkant, daar komt donderdag, komt de gemeente, komt daar de muziektent brengen. En dan krijgen we op het midden van het veld, zie je nu niet, maar die komt ook nog. Daar krijgen we een grote ronde tent van 10 meter voor schaduw. En we gaan natuurlijk nog veel meer schaduwplekken creëren, want dat gaat de komende dagen, als geen nieuws, gaat het ongelooflijk warm worden. Nou, volgende update. Waarschijnlijk morgen.
0: Ja, met Mathieu Paardenkoper, de voorzitter van het Dorpsfeest in Zoeterwoude, met zijn update vlog. Is ook te zien op de Facebookpagina van Dorpsfeest Zoeterwoude. Hey,

Rutger van Barneveld, hij is erbij zondagavond, zondagmiddag bij Unity NL on Tour tijdens Dorpsfeest Zoeterwoude. Met onder andere ook DJ John en de Afro Brass eerder dat weekend. En natuurlijk ook de bingo op donderdagavond. Meer over het feest vind je op dorpsfeestzoeterwoude.nl. En tot zover de koffieshow voor deze dinsdag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. En ik ben er morgenochtend weer om 10 uur. Wees je van

0: Unity NL on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak door midden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 7 kilometer file, 8 kilometer op de A4 tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Roelof Arendsveen. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 6 kilometer file tussen Knoopend Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB

0: Ondanks dat de partijen op inhoud vrijwel overeenstemming hadden bereikt, is er onvoldoende basis gebleken voor een gezamenlijk bestuur in de komende 4 jaar. Na weken van onderhandelingen lag er een stevig en ambitieus akkoord. Partijen waren het eens over investeringen in woningbouw, economie, gezondheid, duurzaamheid en gelijke kansen. De politieke partijen moeten nu opnieuw met elkaar om de tafel om te kijken hoe er een meerderheid kan komen om een coalitie te vormen. De Wassenaarse Leon staakt zijn fietstocht na een heftige aanrijding in Finland. Hij werd gisteravond aangereden, er klapte een auto achterop hem. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en ligt momenteel op de intensive care. Hij is bij bewustzijn en laat aan onze redactie weten dat hij zijn tocht moet staken vanwege een gebroken schouder, hersenschudding en een mogelijk hoofdtrauma. Leon was sinds zaterdag bezig met zijn fietstocht van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. Een tocht van 7400 kilometer. Dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne spierdystrofie. Hij heeft ruim 1100 kilometer kunnen fietsen. En Swetter Hagen past het programma van het zomerfeest in Zoeterwoude van morgen aan. Dit vanwege de voorspelde hitte. Waar het festival normaal buiten plaatsvindt, verhuizen de markt en de optredens naar binnen. De kermisattracties die normaal op het grote plein staan zijn geannuleerd. Ook is het zomerfeest dit keer niet voor bezoekers van buitenaf te bezoeken. Het zomerfeest is een jaarlijks terugkerend feest voor de bewoners met een verstandelijke beperking, hun familie en buurtbewoners. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Met een zwakke tot matige noordoosten tot oostenwind wordt het vanmiddag ongeveer 29 graden in de regio. Aan het strand kan de temperatuur wat lager liggen. Komende nacht blijft de temperatuur erg hoog met minima rond de 20 à 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op en kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n 32 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Judith.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De coalitieonderhandelingen tussen Pro D66 en het CDA in Leiden zijn tot een einde gekomen. Ondanks dat de

0: intensive care. Hij is bij bewustzijn en laat aan onze redactie weten dat hij zijn tocht moet staken vanwege een gebroken schouder, hersenschudding en een mogelijk hoofdtrauma. Leon was sinds zaterdag bezig met zijn fietstocht van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. Een tocht van 7400 kilometer. Dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne spierdystrofie. Hij heeft ruim 1100 kilometer kunnen fietsen. En Swetter Hagen past het programma van het zomerfeest in Zoeterwoude van morgen aan. Dit vanwege de voorspelde hitte. Waar het festival normaal buiten plaatsvindt, verhuizen de markt en de optredens naar binnen. De kermisattracties die normaal op het grote plein staan zijn geannuleerd. Ook is het zomerfeest dit keer niet voor bezoekers van buitenaf te bezoeken. Het zomerfeest is een jaarlijks terugkerend feest voor de bewoners met een verstandelijke beperking, hun familie en buurtbewoners. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Met een zwakke tot matige noordoosten tot oostenwind wordt het vanmiddag ongeveer 29 graden in de regio. Aan het strand kan de temperatuur wat lager liggen. Komende nacht blijft de temperatuur erg hoog met minima rond de 20 à 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op en kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n 32 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk 5 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De coalitieonderhandelingen tussen Pro-D66 en het CDA in Leiden zijn tot een einde gekomen. Ondanks dat de partijen op inhoud vrijwel overeenstemming hadden bereikt, is er onvoldoende basis gebleken voor een gezamenlijk bestuur in de komende 4 jaar. Na weken van onderhandelingen lag er een stevig en ambitieus akkoord. Partijen waren het eens over investeringen in woningbouw, economie, gezondheid, duurzaamheid en gelijke kansen. De politieke partijen moeten nu opnieuw met elkaar om de tafel om te kijken hoe er een meerderheid kan komen om een coalitie te vormen. De Wassenaarse Leon staakt zijn fietstocht na een heftige aanrijding in Finland. Hij werd gisteravond aangereden, er klapte een auto achterop hem. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en ligt momenteel op de intensive care. Hij is bij bewustzijn en laat aan onze redactie weten dat hij zijn tocht moet staken vanwege een gebroken schouder, hersenschudding en een mogelijk hoofdtrauma. Leon was sinds zaterdag bezig met zijn fietstocht van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. Een tocht van 7400 kilometer. Dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne spierdystrofie. Hij heeft ruim 1100 kilometer kunnen fietsen. En Swetter Hagen past het programma van het zomerfeest in Zoeterwoude van morgen aan. Dit vanwege de voorspelde hitte. Waar het festival normaal buiten plaatsvindt, verhuizen de markt en de optredens naar binnen. De kermisattracties die normaal op het Grote Plein staan zijn geannuleerd. Ook is het zomerfeest dit keer niet voor bezoekers van buitenaf te bezoeken. Het zomerfeest is een jaarlijks terugkerend feest voor de bewoners met een verstandelijke beperking, hun familie en buurtbewoners. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Met een zwakke tot matige noordoosten tot oostenwind wordt het vanmiddag ongeveer 29 graden in de regio. Aan het strand kan de temperatuur wat lager liggen. Komende nacht blijft de temperatuur erg hoog met minima rond de 20 à 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op en kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n 32 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 5 minuten is de vertraging op de A20 hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 6 kilometer file tussen Knopen te Brechtseplein en Moordrecht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: schat.
1: Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity.

0: partijen moeten nu opnieuw met elkaar om de tafel om te kijken hoe er een meerderheid kan komen om een coalitie te vormen. De Wassenaarse Leon staakt zijn fietstocht na een heftige aanrijding in Finland. Hij werd gisteravond aangereden, er klapte een auto achterop hem. Hij is per helikopter naar het ziekenhuis vervoerd en ligt momenteel op de intensive care. Hij is bij bewustzijn en laat aan onze redactie weten dat hij zijn tocht moet staken vanwege een gebroken schouder, hersenschudding en een mogelijk hoofdtrauma. Leon was sinds zaterdag bezig met zijn fietstocht van de Noordkaap in Noorwegen naar Tarifa in Zuid-Spanje. Een tocht van 7400 kilometer. Dit om geld in te zamelen voor onderzoek naar Duchenne spierdystrofie. Hij heeft ruim 1100 kilometer kunnen fietsen. En Zwetter Hagen past het programma van het zomerfeest in Zoeterwoude van morgen aan. Dit vanwege de voorspelde hitte. Waar het festival normaal buiten plaatsvindt, verhuizen de markt en de optredens naar binnen. De kermisattracties die normaal op het grote plein staan zijn geannuleerd. Ook is het zomerfeest dit keer niet voor bezoekers van buitenaf te bezoeken. Het zomerfeest is een jaarlijks terugkerend feest voor de bewoners met een verstandelijke beperking, hun familie en buurtbewoners. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Met een zwakke tot matige noordoosten tot oostenwind wordt het vanmiddag ongeveer 29 graden in de regio. Aan het strand kan de temperatuur wat lager liggen. Komende nacht blijft de temperatuur erg hoog met minima rond de 20 à 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op en kan de temperatuur in de middag oplopen tot zo'n 32 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten extra nodig bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A20 hoek van Holland-Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar is bereid om met Den Haag asielzoekers te ruilen voor statushouders. Dit stelt wethouder Laurens van Doeveren van de VVD uit Wassenaar voor in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. De nieuwe coalitie in Wassenaar wil de asielopvang in attractiepark Duinrel flink afschalen. Het aantal opvangplekken moet terug van 930 naar 150. Op dit moment vangt de gemeente Wassenaar 930 mensen op. Op basis van het aantal inwoners in de gemeente Wassenaar hoeft dit maar 150 te zijn. Wassenaar heeft dus 780 plekken te veel, een overschot van 610%. De Leidendorpse basisschool Elkerliek wordt per 1 augustus onderdeel van Pro. In december vorig jaar werd hier al een intentieverklaring voor getekend. Pro is de onderwijsorganisatie voor het openbaar, primair en speciaal onderwijs in Leiden en Leidendorp. Bij deze stap borgt Pro de continuïteit van zowel het reguliere als het internationale onderwijs op deze school voor leerlingen, ouders en medewerkers. De reguliere afdeling van de Elkerliek in Leidendorp wordt samengevoegd met de Hasselbraam. De internationale afdeling blijft ongewijzigd. Directeur Paul Dirksen van Pro schuift donderdagochtend om 9:05 aan in de ochtendshow van Centraal Plus om de nieuwe plannen toe te lichten. En Peter Heikoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Jos Aartsen op die na afloop van zijn zittingstermijn

0: 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op met veel zon en weinig wind. Al is er langs de kust wel een zeewindje te verwachten. De voorspelde temperatuur voor morgen is in de Leidse regio in Wassenaar zo'n 34 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen het Ketelplein en het knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag 10 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De A16 Breda-Rotterdam ter hoogte van de Van Brie Noordbrug 5 minuten vertraging door een ongeluk. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio vielen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging. A13 naar Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord 10 minuten extra. A20 naar Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland heb je 35 minuten vertraging. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven staat 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar is bereid om met Den Haag asielzoekers te ruilen voor statushouders. Dit stelt wethouder Laurens van Doeveren van de VVD uit Wassenaar voor in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. De nieuwe coalitie in Wassenaar wil de asielopvang in attractiepark Duinrel flink afschalen. Het aantal opvangplekken moet terug van 930 naar 150. Op dit moment vangt de gemeente Wassenaar 930 mensen op. Op basis van het aantal inwoners in de gemeente Wassenaar hoeft dit maar 150 te zijn. Wassenaar heeft dus 780 plekken te veel, een overschot van 610%. De Leidendorpse basisschool Elkerliek wordt per 1 augustus onderdeel van Pro. In december vorig jaar werd hier al een intentieverklaring voor getekend. Pro is de onderwijsorganisatie voor het openbaar, primair en speciaal onderwijs in Leiden en Leidendorp. Bij deze stap borgt Pro de continuïteit van zowel het reguliere als het internationale onderwijs op deze school voor leerlingen, ouders en medewerkers. De reguliere afdeling van de Elkerliek in Leidendorp wordt samengevoegd met de Hasselbraam. De internationale afdeling blijft ongewijzigd. Directeur Paul Dirksen van Pro schuift donderdagochtend om 9:05 aan in de ochtendshow van Centraal Plus om de nieuwe plannen toe te lichten. En Peter Heikoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Jos Aartsen op die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt. De Leidse burgemeester kijkt uit naar zijn rol bij Kentalis. Hij zegt dat communicatie voor iedereen belangrijk is en de basis is om mee te kunnen doen. Kentalis is de expertiseorganisatie op het gebied van communicatie, taal en horen. Met zorg, onderwijs, onderzoek en kennisdeling ondersteunt Kentalis mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Waaronder mensen met een taalontwikkelingsstoornis en die doof of slechthorend zijn. Dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 20 tot 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op met veel zon en weinig wind. Al is er langs de kust wel een zeewindje te verwachten. De voorspelde temperatuur voor morgen is in de Leidse regio in Wassenaar zo'n 34 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in de regio. Op een aantal wegen loopt de

0: over. En de A20 naar Hoek van Holland voor het Kleinpolderplein 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Er is vertraging op het spoor. Tussen Rotterdam en Dordrecht rijden namelijk op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Unit.

ook al gaat het wel eens mis. Nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan,

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity Now on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Oefenkamer, het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden en ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar wil hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het op een aantal wegen vast. Vooral rondom Den Haag moet je geduld hebben. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein heb je een kwartier vertraging. Dan een klein stukje verderop richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade. Een half uur extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp. 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Eerder vanmiddag, maar de weg is alweer een tijdje vrij. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de andere kant op doe je er 10 minuten langer over. A20 naar Gouda bij Moordrecht een kwartier vertraging. En A20 richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en het Kleinpolderplein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! De middagshow van Unity NL. Het is een warme dinsdag 23 juni met Jeffrey Heesen in de studio. En nu Gerard Joling, niet voor één keer. Yeah.

0: Gerard Joling. En niet voor één keer, die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow. En dat betekent ook het einde van de werkdag. Even na vijven, Jeffrey Heesen in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, heb jij vandaag een warm dagje gehad? Of zeg je, overal waar ik kom staat de airco flink te loeien?
1: Nou, die staat flink te loeien, behalve hier op het dakterras. Maar
0: ja, ik denk, ik stuur je even het zonnetje in. Maar
1: nou ja, ik vond het heel lief. Maar we zijn toch weer druk naar binnen gegaan. Het is erg warm buiten. En daar moeten we ook niet om zeuren, want elke dag als de zon schijnt, dat moeten we pakken als een cadeautje, toch?
0: Hier worden we toch blij van?
1: Het is heerlijk.
0: Dit is toch waar bijna alle liedjes over gaan. Over zonneschijn, zomer, terrassen, strand.
1: Ja, dat is heerlijk. En voor mij mag het altijd zomer zijn, hoor.
0: Hoe gaat jouw zomer eruit zien eigenlijk, Jeffrey?
1: Nou, bij zomer is ontzettend druk. En lekker veel muziek maken. Muziek op het podium zingen. Ik heb ook wel een vakantie gepland tussendoor. Dus mijn zomer ziet er eigenlijk gewoon helemaal compleet uit.
0: En ik heb het idee, de afgelopen weken en maanden is het ook druk geweest. Ja. Laten we maar even beginnen met Cheerio.
1: Ken je
0: dat
1: hem?
0: Is niet van jou. Nou ja, eigenlijk is het wel van jou.
1: Ja.
0: Jij hebt daar een waanzinnig groot aandeel in.
1: Ja, ik heb Cheerio geschreven van Justin de Wild. Samen met Jurriaan Moore en Ginneke Gorten. Vorig jaar in maart. Nou, en hij was bij mij in de studio voor Als ik aan de laatste zit. Dat liedje, dat heb ik ook voor hem gemaakt. En hij zegt, heb je nog een demo? Nou, ik zeg, ik heb nog wel een demo liggen. Neem het lekker mee, jongen. En hij nam het mee naar zijn label. Hij voelde het zelf niet zo in het begin. Maar ze hebben er toch maar een stap gewaagd om het in te laten zingen. En de productie stond door Manfred Jongenelis. En die klik was er tussen Cheerio en Justin. En hij bracht het uit. En op een gegeven moment, ik kreeg al heel snel berichtjes van collega's. Ah, wat een leuke plaat van Justin. Dat is echt een hit. Dat krijg ik wel vaker natuurlijk. Maar op een gegeven moment toen Nederland hem ging omarmen, toen was het het hek van de dam.
0: Ja, dat liedje dat ging en gaat nog steeds helemaal viral. Staat op nummer 1 in de landelijke top 40.
1: Wow.
0: Justin heeft een agenda waar je u tegen zegt.
1: Zeker.
0: Wat doet dat met jou en wat betekent dit voor jou? Zijn er heel veel artiesten die nu aankloppen en die zeggen, Jeffrey, kan je voor ons ook wat schrijven?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat was altijd wel al een beetje dat heel veel collega's me wisten te vinden. Ik heb door de jaren heen een lied of 135 mogen maken die uit zijn gekomen. Inclusief die van mezelf. Ja, ik word hier gewoon natuurlijk heel erg trots van. En mensen vragen ook al, Jeff, had je het zelf niet willen doen? Nee, helemaal niet. Want als ik voor 2% denk van dit is een Jeff Rezen liedje, dan hou ik hem in mijn eigen moppie.
0: Ja.
1: En dan kom ik hem ooit wel weer een keer tegen. Maar dit was eigenlijk gewoon een random schrijfsessie, zoals je dat zegt. En we hadden gewoon een schrijfsessie in Wisseloord met Jurriaan en met Gineke. En we wisten niet wat we gingen maken en wat we zouden doen. En nou wie het zou gaan. Ik wist wel al heel snel dat het geen Jeffrey Heesen liedje was. Maar ik wist wel op een of andere manier wel te vertellen. Het wordt een van de grootste tracks ooit die we hebben samen hebben geschreven. En daar bedoelde ik eigenlijk mee van, dit wordt gewoon een van mijn grootste kroegenknijters. Ik dacht wel al snel van, dit wordt een liedje die je in elke kroeg gaat horen.
0: Gewoon een schot in de roos.
1: Ja.
0: En wat betekent dat dan voor jou als we even naar afgelopen weekend gaan? De toppers in de Johan Cruijff Arena.
1: Ja,
0: dat zij dan gewoon dat liedje doen. En dat daar gewoon 60.000 man dat liedje uit volle borst mee staat te zingen.
1: Nou, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk ontzettend, dat ik ontzettend trots ben. Dat de grootheden, hè, de toppers, Jan Smit, René Vroeger, Jeroen van der Boom en we hebben nog meer Joling.
0: Gerard Joling.
1: Gerard Joling, uiteraard. Ik moest even denken, sorry. Dat brengen op hun podium. En dan ook nog in een remix van Ratata van DJ La Fuente.
0: Wauw.
1: Hallo. Daar ben je sowieso heel trots op. Maar waar ik vooral heel trots op ga, is dat ik gewoon geconfronteerd word met het feit dat ik in een stadion ben met 60.000 mensen. En waarvan ik er geen één heb kunnen ontdekken die het liedje niet meezongen.
0: En dat is toch vet? En dat heb jij dus gewoon in maart vorig jaar misschien wel op een druilerige dag geschreven.
1: Nou, dat inderdaad precies dat. En dat is wel iets, als ik dat filmpje ook terugzie, want mijn zwager is er vandaag ook bij, hij rijdt me. Hij filmde dat en ik had dat filmpje in mijn handen. Ik denk, nou, ik ga het posten. Het is ook bijna 500.000 keer bekeken op mijn Insta. Maar dan zie ik ook dat er ook gewoon, het is een bepaalde emotie en blijdschap of zo. Gewoon trots.
0: Ja.
1: Dat het gewoon,
0: kan ik eigenlijk
1: is.
0: Gewoon concluderen, het gaat heel goed met Jeffrey Heesen.
1: Het gaat heel goed met Jeffrey Heesen. Ja, zeker weten.
0: We gaan het zo meteen hebben over Loco. Dat is de nieuwe single. Eerst even terug naar een paar maanden geleden. Afro Bros, Jeffrey Heesen, Brace, Billy Dance. Oud liedje van DJ Matman.
1: Ja. De jongens hadden me eigenlijk al helemaal in de stijger staan. Brace en Billy Dance. En de beat natuurlijk van Afro Bros. En ik kreeg de vraag of dat ik erbij op wilde springen. Ze dachten, misschien is het wel leuk om een positieve versie te maken van het origineel. Nou, het origineel komt uit 1997. En toen was het meisje nog lelijk als de nacht. En wij dachten, laten we het gewoon eens even in een positieve vibe gooien.
0: Eigenlijk gewoon aardig opgedroogd.
1: Ja, ja, precies dat.
0: De middagshow van Unity NL. Mickey van Wee komt eraan. Nou, meisje, je bent veel leuker dan ik dacht.

0: De beste muziek van Eigen Bodem, Unity NL met Mickey van Wijk en Onderweg naar Jou. En een meisje, Afro Bros, Jeffrey Hezen, ook Brace en Billy Dans, die deden mee op dat liedje. Is dat dan leuk om te doen, zo'n plaat met elkaar? En kan je dit ook wel eens live zingen met elkaar? Of is het bijna onmogelijk?
1: Nou ja, het is sowieso, punt 1 is het fantastisch om samenwerking te doen. En vooral met de jongens, want we zijn ook naar Curaçao gevlogen voor content te schieten.
0: Ja.
1: Het was gewoon een hilarische week met z'n allen. En zonneschijn, gezelligheid, een drankje, een bitterballetje. Die kan je ook op Curaçao bestellen. Nee, dat is gewoon fantastisch. En dat live zingen, ja, je komt elkaar soms tegen bij optredens en dan kom je er gewoon niet onderuit om gewoon even je liedje samen te doen.
0: Dan kan
1: maar als je hoeveel mensen zeg maar op de plaats staan, dus hoe meerdere mensen, hoe moeilijker dat het vaak wel wordt. Want we hebben allemaal een eigen agenda.
0: Ja.
1: Maar Heesje en Breesje, in dat opzicht, die zijn regelmatig nog wel samen te zien, hoor.
0: Ja, dat werkt wel. Eigenlijk Cadeautje is een soort van blijvertje. Zo'n liedje die we over 10 jaar nog steeds horen.
1: Ja, Cadeautje, dat blijft echt lyrisch ook. Tijdens onze shows ook. Of ik hem nou met Brees zing, of hij zingt hem alleen, of ik. Dat blijft gewoon een dingetje, dat liedje.
0: Ongekend.
1: Soms heb ik wel het idee dat misschien, ondanks dat we platina gehaald hebben met Van Mij Alleen, dat liedje misschien ons beste liedje is of zo, weet je wel. Dat heb je wel eens, hè? Ja,
0: iedereen kent dat. Misschien, nou, je weet nooit hoe het loopt. Gaat dat liedje nog een keertje helemaal viral en
1: je weet
0: wordt
1: het niet.
0: Een soort van herontdekt?
1: Hij heeft wel de 10 miljoen streams al bereikt, dus let's go, mensen.
0: Gaat gewoon hartstikke lekker. Als we het dan toch over duetten hebben en samenwerkingen, staan er artiesten hoog op jouw lijstje waarvan je zegt, nou, daar zou ik nog wel een keertje echt de studio mee willen induiken?
1: Ja, ik heb heel veel plannen, dromen en met wie ik wil werken en met wie ik ga werken. Er zijn er zoveel, joh. Het lijkt me ook leuk om een keer met een goede vriend samen te werken, met John West bijvoorbeeld. We hebben er wel eens over gehad, dus misschien dat het ook nog eens gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Hij heeft trouwens een heel mooi cadeautje aangekondigd. Hij is jarig vandaag.
0: Ja,
1: hij
0: dat
1: gaat,
0: klopt.
1: Hij gaat Ahoy doen en daar ben ik ook bij aanwezig.
0: Hey, super vet.
1: Ik zie het net voorbij komen, dus ik gooi hem gelijk even erin.
0: Ja, nee, Top heeft vandaag ook een soort jubileumplaat uitgebracht. Hè? Zijn eerste liedje, Weet wat je begint.
1: Ja, geweldig. Nou ja, ik ga dus even kijken met John wat wij kunnen bereiken samen in de studio. Want we zijn al jaren hele goede vrienden, maar wie weet zit er muzikaal ook nog iets in bij ons. Je weet het niet, hè?
0: Nou, super tof. Over samenwerkingen gesproken. Een paar maanden geleden heb je nog met Mike Petersen ook samen gestaan natuurlijk. In het Circus Theater. Ook daar heb je samen een plaat mee.
1: Geweldig, Dief in de Nacht, ja. Ik kwam daar op Dief in de Nacht en de mensen gingen staan en het was één grote sensatie daar in het Circus Theater. En ja, heel eerlijk, Mike Petersen, die ligt heel dicht aan mijn hart. Dat is een hele goede vriend van me en ik vind het ook nog eens een van de beste zangers die ons landje heeft. En hij is zo verschrikkelijk muzikaal en dat is zo lekker. Kijk, dat is dus als je met vrienden samenwerkt, dat is dan zo'n mooie belevenis, kan ik wel zeggen, zeg maar. Want je bent altijd aan het bellen, je bent altijd aan het vergaderen aan de telefoon. Maar als je kan doen wat je het liefste doet, dus muziek maken, dat is geweldig. Want we spreken eigenlijk allemaal dezelfde taal, wat dat betreft.
0: Ja, ik vind het altijd wel grappig. Ik vind jullie qua artiest, qua stem en qua sound best wel op elkaar lijken.
1: Ah.
0: Jij alleen, zeg maar, uit Brabant en hij hier uit Den Haag.
1: Lekker, man, ja.
0: Is een beetje het grote verschil. Nou kunnen we heel veel reclame gaan maken voor iets wat er in september aan gaat komen. Maar goed nieuws voor jou dan. Het is uitverkocht, jouw eigen concert.
1: Er is helemaal geen kaartje meer over, ja. Nee, inderdaad. Ja, dat is sowieso een droom die uitkomt ook. Want ik wilde al heel lang iets gaan doen in het natuurtheater. En iedere keer de mensen om mij heen, ja, moet je dat wel doen? Regen, dit, of te warm, dit en dat. En op een gegeven moment werd ik wakker, 's ochtends, mijn bed uit, een bakje koffie. En ik zag een filmpje voorbij komen van een artiest die daar ook heeft gestaan. Een oud filmpje, dat was volgens mij een Iels de Lange, als ik het goed heb. Ja, Iels de Lange was dat. En toen dacht ik, ja, dit is toch wel heel mooi. En dan ook nog eens een van de allermooiste natuurtheaters van Nederland, vind ik. In Heeswijk Dinter de Kers houden. Dus ik heb die stap gewaagd. Ik denk, we gaan hem online gooien. De band bij elkaar bellen. Eventjes rond de tafel met de kershouwer zelf. Nou, dat was heel snel geregeld. En die posten eruit. En vandaag kreeg ik het bericht. Ja, het is ongelooflijk dat er nog maar een paar kaartjes waren. Er waren nog 67. We hebben dus in het marketingplannetje, je neemt allemaal social media filmpjes op.
0: Ja.
1: Hebben we dus voor de gein gezegd van, er zijn nog 67 kaartjes zijn er over. En op het moment dat ik dat vandaag poste, waren er ook echt 67 kaartjes.
0: Nee, joh.
1: En die waren binnen 7 minuten waren ze dus voor uitverkocht. En ja, dat maakte het hele show. 1500 mensen komen er.
0: Geniaal.
1: Ja, fantastisch.
0: Genieten, knallen en die mensen gewoon een waanzinnige avond beleven.
1: Ja, 100%.
0: Loco is uitgekomen.
1: Loco, ja, zeker.
0: De nieuwe single.
1: De nieuwe single geschreven door Bart Jansen, Billy Dans en ikzelf. Geproduceerd door John Deerne. Ook niet de minste.
0: Inderdaad.
1: Ja, Sjefke wilde weer een zomerknaller. Die wilde het weer gaan proberen. En een liedje, ik hou er wel altijd van als ik een liedje hoor die niet meer uit je hoofd gaat, zeg maar. Dat kennen we misschien met Cheerio bijvoorbeeld. Als je die keer hoort, dan blijf je hem ook herhalen. Loco is misschien ook zo eentje. En ik wilde dat zomerse gevoel, een merengueetje erin. En we gingen zitten en ook dit liedje is dansend gemaakt. En
0: jouw zomerplaat. Te streamen, te downloaden, ja. En nu te horen op de radio bij Unity NL. Jeffrey Heesen, Loco.

0: Ja, met recht een klassieker. Hanse Thomas en Wat een Dag. En Loco, dat is de nieuwste van Jeffrey Hezen. Die hoorde je tijdens de middagshow. Ja, Jeffrey, vanavond lekker in de tuin zitten, begreep ik. Gaat de barbecue aan, of?
1: Ja, die kans is wel aanwezig. Ja, als we dan toch in de tuin zitten, dan kijkt hij hem ook zo aan, die barbecue. Dus misschien dat er wel even een vlammetje in komt.
0: Hey, nou zitten wij momenteel midden in de oranje koorts. Die begint eigenlijk alleen maar heter en heter te worden. Wat verwacht jij van de wedstrijd van morgen nacht, die van donderdag op vrijdag?
1: Nou ja, als ik ze heb zien voetballen zoals de laatste keer, dan... Ik denk wel dat ze daar wel heel euforisch van zijn geworden met z'n allen, toch? Dus ik verwacht wel dat ze het lijntje een beetje doortrekken, toch?
0: Betekent dat voor jou ook zo'n WK-periode extra oranje optredens? En dat je echt in van die oranje cafés en feesttenten komt?
1: Dat zou je wel denken. Alleen de wedstrijd van de week, die wordt wat later, hè? Wordt 1 uur hier of zo?
0: 1 uur begint die, dus die is, ik denk, 3:15 klaar.
1: Nou, ik heb in ieder geval die dag geen optredens.
0: Maar hoe verder we komen. En ik weet niet, wat verwacht jij? Wat gaan we uiteindelijk doen?
1: Ja, ik denk toch wel dat we hoog gaan eindigen, toch? Ik heb al vertrouwen in het land.
0: Halve finale pakken?
1: Jawel, man.
0: Jawel. Ja, of, weet je, 3 keer is scheepsrecht. Gewoon die finale 2010, maar dan nu goed.
1: Nou ja, daar ga ik daarin mee.
0: Dat zou toch top zijn, dat we gewoon die finale spelen. En wat zou dan jouw gedroomde finale zijn?
1: Ja, dan moeten we Spanje terugpakken, toch?
0: Jawel.
1: Ja, dan moeten we ze maar helemaal afmaken. Ja, dan moeten ze... Ja, wat dan? En dan ook in die laatste minuut, het liefst. Gewoon bam, bam, bam.
0: Oh, dat is lekker. Ja. Ja, betekent wel dat we dus constant in spanning zitten.
1: Ja, maar een beetje spanning. Als we dan toch winnen, dan kies ik ook wel even voor die spanning van tevoren. Dus,
0: Hey, dit jaar op muzikaal vlak, hoeveel liedjes gaan er nog aankomen als het aan jou ligt?
1: Er komen er sowieso nog, ik denk, 1 à 2 toch nog wel aan, hoor, dit jaar.
0: En ga ik het toch vragen, zijn dat soloplaten of zijn dat samenwerkingen?
1: Er komt 1 samenwerking aan, lieve mensen.
0: Oké, 1 samenwerking, 1 solo. Ja, we gaan dat in de gaten houden hier bij Unity.nl. Voor meer informatie, waar ben je te vinden en te volgen?
1: Social media, gewoon mijn naam in type Jeffrey Hezen en dan komt alles vanzelf.
0: Ga ik er nog eentje van je draaien? Ik denk, ja, kan Cheerio ook draaien, maar die zit al zo vaak in de playlist.
1: Die zou je wel vaker gedraaid hebben, 1 keer, denk ik.
0: Jawel, die komt dagelijks meerdere malen voorbij.
1: Nou, lekker.
0: Is het een droom doen?
1: Het is een droom en het is allemaal waar. Ja.
0: Ik wens jou een fijne avond.
1: Ik jou ook, man. Dankjewel.
0: Een hele mooie zomer. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel, man.
0: Jeffrey Hezen, dit is het een droom?
1: Wow.

0: noemen het vaker. Je hoorde Jesse Fields bij Unity NL. En daarvoor Is het een droom van Jeffrey Hezen. Nou, Jeffrey Hezen onderweg naar Brabant. En op dit moment Gerard Paltz in de studio. Gerard, ook een beetje de zomer en de zon in je bol.
1: Altijd, altijd.
0: Altijd?
1: Ja, altijd wel. Ja,
0: ook als het regent, dan ben je nog een beetje in dat zomerse sfeertje.
1: Ja, dan, ja. Ik hou echt van de zomer. Ik hou echt. Ik zal ook nooit op een skivakantie of iets gaan. Ik vind het verschrikkelijk, de winters.
0: Gewoon palmbomen, strandjes, cocktailtjes.
1: Dan voel ik me goed.
0: En lekker genieten. Hey, dan ben ik wel even benieuwd. Hoe gaat het met de stoepfeestjes? Doe je die nog steeds?
1: Die doen we nog steeds. Ja, volop. Ja.
0: En betekent dat je echt het hele land met het busje nog steeds rondkrost?
1: Niet het hele land, maar omdat we moeten combineren met de gewone optredens. Dus we doen het wel op gezette tijden, maar... daar kun je niet het hele land. Je kan niet in Zeeland gaan staan, zeg maar, met een stoepfeestje. Dat is gewoon niet te doen. Dat is,
0: komen die aanvragen wel, zeg maar, van over het complete
1: eens, ja.
0: Land?
1: Ja. Soms komen er wel eens. Kijk, Brabant stammen veel. Gelderland. Ja. Als je deze kant op moet, dan moet je hem kunnen combineren met een optreden.
0: Ja.
1: Want anders is het niet te doen, want je bent er 20 minuten en dan ben je hele avond kwijt. En dan kun je geen gewone optredens meer aan.
0: Nee, dan wordt het een lastig verhaal. Ja. Maar wel grappig. Idee natuurlijk geboren in de tijd van corona. En dat is voor jou een blijvertje gebleven.
1: Ja, dat is zeker een blijvertje geweest. Ja, iedereen ging het in één keer doen. En mijn zoon die was wel zo slim om... ik was eigenlijk de eerste die deed. En iedereen die begon om mij heen... Die noemde het net iets anders. Die noemde het een feestje aan de deur. Een busfeestje. En hij zette al die namen vast. Dus iedereen die ging googlen... Die kwam bij mij terecht.
0: Hij is toch geniaal?
1: Ja, dat was top. Ja.
0: En uiteindelijk ben jij dus de man van het stoepfeestje. En de aanhouder wint, want je doet het dus nog steeds.
1: Ik doe het nog steeds, ja. Kijk, de gewone optredens gaan wel voor. Dus ja, dat zijn de verdiensten voor mij. Ik ben fulltime zanger, dus daar moet ik het uithalen. Maar de stoepfeestjes doen we nog steeds. En we doen er nog gemiddeld een stuk of 10 in de maand. Ja.
0: Hey, en daarnaast zag ik nog een soort, mag ik dan zeggen, een nieuwe hobby of een nieuw project. Jij zit tegenwoordig in de Lumpia's.
1: Nee, dat is mijn zoon.
0: Oké.
1: Ja, nee, die heeft een Lumpia-kach een tijdje geleden gekocht. En dan help ik hem dan af en toe mee. En zijn moeder helpt hem mee. Die maken de saus. En dan familie van hem. Die maken weer lumpia's. Het wordt allemaal vers bereid. En,
0: oh, wat grappig. Ja, en dan staat hij wekelijks op de markt?
1: Op markten, ja. Hij staat in Enter staat hij op de markt. Allemaal van die kleine marktjes staat hij op. En dan soms heeft hij een groot evenement. Laatst stond hij op een leuk evenement. En dan,
0: Wat grappig. En is dan ook zeg maar het idee om dat imperium uit te gaan breiden? En om daar echt in door te gaan?
1: Ik wilde wel een tweede lumpia kraan bij, ja.
0: Oké. Ja,
1: want zijn vriendin die werkt in een lumpia kraam.
0: Ja.
1: En zo is het eigenlijk geboren. Toen dacht hij, hey, ik koop een eigen lumpia kraam. Dus op de duur wil hij wel een lumpia kraam erbij. Dat hij daar staat op een markt en zij daar op een markt.
0: Ja, wel mooie handel denk ik.
1: Handel.
0: En altijd lekker, lumpia's.
1: Lumpia is altijd goed.
0: Daar word je altijd blij van en nog betaalbaar.
1: Ook.
0: Dat is ook wel heel fijn. Hey, we gaan het hebben over de samenwerking met Yaman. Er is een nieuw liedje uitgekomen een paar weken geleden. Eerst een andere samenwerking van inmiddels 2 jaar geleden. Die met Travassi.
1: Travassi, ja. De man van de kleine wasjes, grote wasjes.
0: Ja. Leuke man om mee te werken, denk ik.
1: Ja, prachtig. Hij is een cultheld. Die man is, die komt aan met de bel en dan staat gelijk aan. Dus

0: dat
1: maar wat ik zo mooi vind, die man is inmiddels best wel op leeftijd, maar heeft energie voor 10.
0: Die is zeker, ja, hij is 73 volgens mij, 74. En wij waren de clip aan het opnemen. De man stond gewoon op de trampoline te springen met de danseressen nog. Terwijl ik daar dacht van, ik ben wel even op.
1: Jij bent er wel klaar mee. Hey, waar kwam het idee vandaan om Suavemente van Elvis Crespo, want daar is die van, in een soort van Nederlands-Spaanse versie te steken?
0: Mijn vrouw zei altijd, wij deden vroeger altijd avondvullende programma's en dan deden we dat nummer altijd tussendoor draaien en dan zagen we altijd dansvloer vol.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, ja, die moet je eigenlijk een keer in het Nederlands gaan uitbrengen.
1: Dit weet ik
0: veel aan veranderen. Aan de beat moet hetzelfde blijven. De vibe. En toen zag ik Travassi een keer optreden met de band. En Edgar. En toen dacht ik, die deed me in het Spaans. Die deed het origineel met de band. En toen dacht ik, en toen deed hij ook dat zak er doorheen. Toen dacht ik, hey, dit moet ik er eigenlijk in hebben.
1: Daar moeten we wat mee doen.
0: Ja. En toen heeft mijn zoon hem benaderd van, hey, we willen een Nederlands versie maken op Elvis Crespo. Zou je eraan mee willen werken? En hij was net gelukkig voor mij bij Top Notch weg. En dus hij was vrij om te doen wat hij wou. En toen heb hij gezegd, dat ga ik gelijk doen. Zijn we de studio ingedoken en
1: gewoon een waanzinnige samenwerking. En past ook prima bij deze subtropische week buiten. Gerard Pals en Travassi, dit is Suavemente.
2: Suavemente, dans met mij. Draai nog eens.

0: René Schuurmans en Al win ik 10 miljoen. Nou, dat is altijd lekker. Mooi meegenomen. Stel nou dat jij dat nu zou krijgen. Wat zou het eerste zijn wat je doet, Gerard?
1: Dan ga ik gelijk lekker Curaçao in.
0: Ja, toch wel. Ja. Zou je dan niet gewoon daar een huisje aanschaffen? Een mooie villaatje,
1: ja,
0: zwembad, strand
1: ja,
0: erbij.
1: Heerlijk.
0: Gewoon lekker genieten. Ja, en daarvoor nog de samenwerking met Travassi en Gerard Paltz. Suavemente, dans met mij. Hoe vaak doe je deze samen? Hoe vaak kom je Travassi echt tegen?
1: Ja, hij staat op hele grote festivals en ik doe heel veel kleine bruiloftjes, dat soort dingen. Dus ja, we zien elkaar niet heel vaak in het land, zeg maar. Dus weinig.
0: Want jouw werkterrein, nou, je zei net al, bruiloften, ja, verjaardagen, ja, de stoepfeestjes.
1: Stoepfeestjes doen we nog steeds.
0: Ook ja, wel evenementen nu we echt evenementenseizoen zitten.
1: Wij doen alles in eigen beheer. Dus een evenement wordt meestal vanuit een boekingskantoor geboekt. Ja. En wij zitten niet echt bij boekingskantoren. Wij doen echt alles in eigen beheer. We hebben het geluid in eigen beheer. Mijn vrouw doet mijn geluid al 22 jaar.
0: Gewoon echt dus een familiebedrijf.
1: We doen echt de dingetjes zelf, alles lekker zelf.
0: Maar is dat een bewuste keuze dat je zegt, we willen het echt in eigen hand houden. En we willen zelf bepalen wat we wel en niet aannemen. En waar we wel en niet
1: ook,
0: naartoe gaan.
1: Ja, ook wel. En ik vind, we zijn 22 jaar geleden begonnen. Toen heb ik een klein geluidssetje gekocht. Zij weet precies wat ik wil. Zij weet precies wat ik... ik kies ook nooit een nummer uit. Zij kiest al mijn nummers gewoon uit. Want dat ga je zingen, krijg ik in mijn oor te horen.
0: Oh, wat grappig.
1: Zij kijkt mensen
0: naar het publiek.
1: Juist, ja.
0: En jij hoort dan, ja, we gaan nu die doen en die of dat.
1: Heel, nou, één keer per jaar kan ze soms niet mee. Dan ben ik ook redelijk van slag. Want dan moet ik zelf de nummers gaan uitkiezen. En dan moet ik zelf, heb ik een heel ander geluid. En dan, ja.
0: Dus dan weet je alsof je op één been loopt in
1: ja,
0: één keer.
1: Dan,
0: dat
1: ja,
0: je denkt,
1: dat is heel raar.
0: Ik mis wat.
1: Ja.
0: Hey, en nu dan, een paar weken geleden, een samenwerking met Jaman.
1: Met Jaman, ja.
0: Waar komt die vandaan? En hoe lang gaat die vriendschap tussen jullie terug?
1: Jaman, die ken ik al jaren. Ik zit al 22 jaar in de muziek. En ik denk dat ik Jaman al, ik denk ook wel 22 jaar ken. Ja.
0: Gaaf.
1: Ja.
0: En nu besloten van, we gaan toch samen de studio in. Ja, we gaan een liedje opnemen.
1: Ja, man, die heeft toen ook de stoepfeestjes gedaan, wat ik toen deed. En die is bij mij thuis geweest om te kijken hoe ik die bus in elkaar had. Heb ik hem alles uitgelegd.
0: Ja.
1: En toen heeft hij dat samen nog met Stef gedaan. En nou, hoorde ik een plaatje en toen dacht ik, ja, dit is wat voor Jaman en dit is ook wat voor mij. Want het zat een beetje een reggae-vibe in. Hij begon reggae-achtig en... Spaans. En toen dacht ik, ja, dit is wat voor hem en dit is wat voor mij. En toen belde ik hem op en toen zei hij van, echt topplaat, die gaan we doen.
0: Gaan we gewoon doen.
1: Ja.
0: Hey, hoe maak je dan die verdeling? Hoe bepaal je nou wie wat gaat zingen in zo'n liedje?
1: Zoals ik al zeg, de reggae-stukken, die waren echt een beetje... Als je goed gaat luisteren, hoor je ook meer de reggae-stijl die aanslagen voor hem. En het Spaanse meer mijn kant op.
0: Ja, ja. En hoe gaat een plaat dan als dat samen uitkomt? Hoe wordt dat ontvangen? Ook veel mensen die waarschijnlijk dachten van, hey, dat zagen we niet aankomen.
1: Nee. Heel veel mensen zagen niet aankomen. Maar hij wordt echt in het land echt heel goed ontvangen. Het is een lekkere plaat. Het is niet Suavemente of Maria die ik heb gemaakt. Maar het is wel een lekkere, er zit een goede vibe in.
0: Ja, het is compleet weer anders. Vond ik wel grappig. De hintjes die je gaf op de socials. Dat je een plaat ging maken. Ja. En dat mensen dan konden raden wie dat dan moest zijn.
1: Ik denk, ik doe geen fotootje van hem met een pet op. Want dan weet iedereen het gelijk. Want er is één zanger met een pet. Dus ik denk,
0: zijn handelsmerk.
1: Ja, dus ik dacht, ik was dat zoeken. Toen zag ik een foto zonder pet. Ik denk, nou, die moet ik gebruiken.
0: En hadden mensen het ook meteen geraden? Of?
1: Er zaten wel een paar tussen. En toen dacht ik, hey,
0: wat dachten de meesten? Wat dachten de meesten met wie het zou zijn?
1: Robert Pater zei er heel veel. Stef Eckel zei er een paar.
0: Ja.
1: Maar als je de silhouet ook ziet, het lijkt ook een beetje... Ja, ze lijken allemaal een beetje zo.
0: Ja, je moet het een beetje mysterieus houden.
1: Ja, dat is altijd het leukste.
0: Hey, hoe doet het liedje net? Wat zijn de reacties van de mensen?
1: Het liedje doet goed. Ja, ik kreeg net een fotootje dat hij over de 100.000 streams heeft gehaald. Dus dat is altijd goed.
0: Dat is weer een mooie mijlpaal.
1: Dat is mooi, hè? Ja.
0: Liedje is te streamen en ook overal te downloaden. En nu te horen op de radio bij Unity NL. Een mooie chica zoals zij. Dit

0: En Gerard Pals met Jaman en een mooie chica zoals zij. Ja, ik vind het een toffe samenwerking. Een lekker liedje. En ja, past ook prima bij het weer van vandaag.
1: Zeker weten.
0: Ja. En van de hele week natuurlijk.
2: De hele week. Ja, de mussen gaan dood van dak afvallen, hoorde ik net op de radio. Dus.
0: Op zich is het dan wel fijn, denk ik, dat Oranje donderdag nacht speelt. Weet je, dan is het in ieder geval een beetje afgekoeld.
2: Dat is, ja, zeker. Maar voor het werk is het weer minder. Want donderdag nacht een straatfeestje of een, dat wordt dan weer minder.
0: Ja, we hadden het net over die stoepfeestjes. Ja. Dat je dan nog wel eens de handhaving op je dak zou kunnen krijgen. Ja, gelukkig eigenlijk nooit gebeurd.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Maar ik denk als jij donderdagnacht om, hoe laat is het dan, pauze? Kwart voor twee uur?
2: Dat gaan de buren niet leuk vinden.
0: Dat gaat dan niet worden.
2: Op zo'n dienst is de hele buurt uitgenodigd.
0: Ik wou net zeggen, als de hele straat op straat staat.
2: Het rijk natuurlijk wel ver, dat gedrukt ver. En dat een hoge klank die gaat natuurlijk overal doorheen. Dus dat hoor je misschien wel een stuk verderop. Misschien mensen die niet uitgenodigd zijn, dat ze gaan bellen.
0: Dat ze denken, wat is dat? Aan de andere kant, iedereen kijkt toch gewoon.
2: Ja.
0: Dat is ook wel weer zo. Ja. Wat denk jij, hoe ver gaan we komen? Jeffrey Hezen die dacht...
2: De laatste wedstrijd te zien, die ging goed. Ik denk wel dat we ver komen, denk ik.
0: Ja, ik krijg er wel steeds meer vertrouwen in. In het begin was ik nog een beetje dat ik dacht, moet ik nog even zien. Maar
2: eerst was het, dacht ik, net wat je zegt. En nou dan deze uitslag, dacht ik, hardlopers zijn doodlopers, maar ik heb er wel vertrouwen in.
0: Maar de komende tijd.
2: Elke keer hebben we er vertrouwen in.
0: Ja, natuurlijk. Maar dat moeten we ook hebben. Als we dat niet meer hebben, dan is het klaar. Hey, de komende tijd. Je zei al, je bent alweer bezig met een nieuw liedje achter de schermen. Wanneer moet die gaan komen? En even een klein tipje van de sluier.
2: Augustus, september. Weer lekker wat je van mij kan verwachten. Blazen, gitaren erin. En wel weer een niet echt zomerplaat. Maar wel, hij kan nog wel lekker mee met de zomer draaien.
0: Is het een cover?
2: Het is wel een cover.
0: Ja. En kennen we hem allemaal? Of is het er zo eentje dat als je hem hoort?
2: Dat weet ik zeker. En vooral DJ's die weten het sowieso. Als jij de eerste slag hoort, denk jij, dat is hem.
0: Oké. De eerste slag al.
2: De eerste, ja.
0: Ik heb nou wel een liedje in mijn hoofd, maar dat past niet bij jou.
2: Ik wou hem, welke dan?
0: Brian Adams, The Summer of 69.
2: Nee.
0: Dat is namelijk, als je die drum hoort, dan weet je meteen dat het dat liedje is.
2: Nee, maar dat is het niet. Nee, het is niet zo'n bekend dat je denkt van... Mijn jongste zoon die kon hem niet, zeg maar. Die is 19. Die kon hem niet. Maar,
0: dus je moet ouder dan 20 zijn?
2: Ja, weet ik niet. Je zult hem in cafeetjes nog wel eens horen langskomen. Het was al een Nederlands plaat. Dus.
0: Oké. Een hintje van Gerard Pals en wat het is. Ik heb echt geen idee. Maar over een paar maanden gaan we daar vanzelf achterkomen. En de komende week is het druk met optredens.
2: We hebben het lekker druk. Ja, morgen... wat is het nou vandaag eigenlijk?
0: Vandaag? Dinsdag.
2: Dinsdag. Nee, vrijdag gaan we beginnen. Met een stoepfeestje staan en gewoon optreden. En zaterdag is het helemaal, volgens mij, 3 stuks gewone optreden staan.
0: Druk. Ja. Ik ga jou een fijne avond toe wensen.
2: Dankjewel, jijzelfde.
0: Tot de volgende keer.
2: Dankjewel, jongen.
0: En de foto die we van je gemaakt hebben, die komt zo meteen te staan op Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl. Afgelopen zomer heb je ook een plaat uitgebracht, een cover. En eigenlijk een wereldhit is dat ooit geweest voor Ricky Martin.
2: Ja. Als je die doet, dan is het ook gelijk... Ook als je de eerste noot hoort, boem, weet je gelijk, dat is hem.
0: En de dansvloer vol.
2: Dansvloer altijd vol.
0: Maria, dit is Gerard Pals.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lovenkamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda staat het stil over 3 kilometer. De weg is daar dicht. Verkeer van Den Haag naar Utrecht rijdt om via de A4 en de N11. Dus langs Alphen aan de Rijn en Bodegraven. Dan op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 40 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Knoop het Gouwen doe je er ook 40 minuten langer over. Dat heeft te maken met dat ongeluk op de A12 dat ik zojuist noemde. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Samantha Steenwijk. Je weet niet wat je mist. Nieuwe muziek hoor je bij

0: Chinese Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar is bereid om met Den Haag asielzoekers te ruilen voor statushouders. Dit stelt wethouder Laurens van Doeveren van de VVD uit Wassenaar voor in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. De nieuwe coalitie in Wassenaar wil de asielopvang in attractiepark Duinrel flink afschalen. Het aantal opvangplekken moet terug van 930 naar 150. Op dit moment vangt de gemeente Wassenaar 930 mensen op. Op basis van het aantal inwoners in de gemeente Wassenaar hoeft dit maar 150 te zijn. Wassenaar heeft dus 780 plekken te veel, een overschot van 610%. De Leidendorpse basisschool Elkerliek wordt per 1 augustus onderdeel van Pro. In december vorig jaar werd hier al een intentieverklaring voor getekend. Pro is de onderwijsorganisatie voor het openbaar, primair en speciaal onderwijs in Leiden en Leidendorp. Bij deze stap borgt Pro de continuïteit van zowel het reguliere als het internationale onderwijs op deze school voor leerlingen, ouders en medewerkers. De reguliere afdeling van de Elkerliek in Leidendorp wordt samengevoegd met de Hasselbraam. De internationale afdeling blijft ongewijzigd. Directeur Paul Dirksen van Pro schuift donderdagochtend om 9:05 aan in de ochtendshow van Centraal Plus om de nieuwe plannen toe te lichten. En Peter Heikoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Jos Aartsen op die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt. De Leidse burgemeester kijkt uit naar zijn rol bij Kentalis. Hij zegt dat communicatie voor iedereen belangrijk is en de basis is om mee te kunnen doen. Kentalis is de expertiseorganisatie op het gebied van communicatie, taal en horen. Met zorg, onderwijs, onderzoek en kennisdeling ondersteunt Kentalis mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Waaronder mensen met een taalontwikkelingsstoornis en die doof of slechthorend zijn. Dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 20 tot 21 graden. Morgen komt er warmere lucht vanuit het zuiden onze kant op met veel zon en weinig wind. Al is er langs de kust wel een zeewindje te verwachten. De voorspelde temperatuur voor morgen is in de Leidse regio in Wassenaar zo'n 34 graden.

Ridderkerk heb je een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. En door de afgesloten A12 loopt het ook vast op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Knoop het Gouwen staat het zo goed als stil over 13 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren een tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt nog veel vertraging op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein doe je er een half uur langer over door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brie Noordbrug 10 minuten extra door een auto met pech. En de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen. Een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda in de richting van Utrecht. De weg is daar een tijdje dicht geweest. Maar de weg is nu weer vrij en de file lost daar razendsnel op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De gemeente Wassenaar is bereid om met Den Haag asielzoekers te ruilen voor statushouders. Dit stelt wethouder Laurens van Doeveren van de VVD uit Wassenaar voor in het radioprogramma Spuigasten van Den Haag FM. De nieuwe coalitie in Wassenaar wil de asielopvang in attractiepark Duinrel flink afschalen. Het aantal opvangplekken moet terug van 930 naar 150. Op dit moment vangt de gemeente Wassenaar 930 mensen op. Op basis van het aantal inwoners in de gemeente Wassenaar hoeft dit maar 150 te zijn. Wassenaar heeft dus 780 plekken te veel, een overschot van 610%. De Leidendorpse basisschool Elkerliek wordt per 1 augustus onderdeel van PRO. In december vorig jaar werd hier al een intentieverklaring voor getekend. PRO is de onderwijsorganisatie voor het openbaar primair en speciaal onderwijs in Leiden en Leidendorp. Bij deze stap borgt PRO de continuïteit van zowel het reguliere als het internationale onderwijs op deze school voor leerlingen, ouders en medewerkers. De reguliere afdeling van de Elkerliek in Leidendorp wordt samengevoegd met de Hasselbraam. De internationale afdeling blijft ongewijzigd. Directeur Paul Dirksen van PRO schuift donderdagochtend om 8:55 aan in de ochtendshow van Centraal Plus om de nieuwe plannen toe te lichten. En Peter Heikoop wordt per 1 juli benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Kentalis. Hij volgt Jos Aarten op die na afloop van zijn zittingstermijn afscheid neemt. De Leidse burgemeester kijkt uit naar zijn rol bij Kentalis. Hij zegt dat communicatie voor iedereen belangrijk is en de basis is om mee te kunnen doen. Kentalis is de expertiseorganisatie op het gebied van communicatie, taal en horen. Met zorg, onderwijs, onderzoek en kennisdeling ondersteunt Kentalis mensen voor wie communiceren niet vanzelfsprekend is. Waaronder mensen met een taalontwikkelingsstoornis.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel. Ja, 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Jullie.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ron van Kam, het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jullie.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Er is niemand als jij. Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel, je probeert mij nu te tergen.

0: Sinterklaas. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hovenkamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
2: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
1: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
3: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
4: Together you'll be doing it.
3: Of course, we are together all the time.
1: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog. Vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind. Nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Wouter Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunette en Veenendaal West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...